dat nog. Morgens, moin. Middags, moin. Abends, moin. Ja, wat wil dat anders zeggen? Zo, en nu geeft dat nog disco op een dorp.